0: Kabinet van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid. De oppositie uitte opnieuw felle kritiek op de premier. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Premier Rob Jetten weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid. De oppositie uitte opnieuw felle kritiek op de premier. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio-gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Premier Rob Jetten weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid. De oppositie uitte opnieuw felle kritiek op de premier. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Eurogids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond pro-Palestijnse betogers door de politie opgepakt. Ze demonstreerden daar tijdens een Israël-manifestatie, terwijl de rechter dat vooraf had verboden. Een groep van ongeveer 30 actievoerders werd door de mobiele eenheid ingesloten en met een stadsbus afgevoerd. Eerder op de avond werden ook al betogers gearresteerd in het nabijgelegen filiaal van H&M, nadat zij daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen en pamfletten uitdeelden. Bij een synagoge in het Duitse Boepertal is een poging tot brandstichting verijdeld. Een man met een Afghaanse achtergrond goot brandbare vloeistof bij een zijingang van het gebouw en stak dit aan. Omstanders en medewerkers wisten het vuur snel te doven, waardoor er nauwelijks schade ontstond. Omdat de synagoge vanwege de veiligheid vrijwel continu onder politietoezicht staat, kon de verdachte direct in de kraag worden gegrepen. Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwssite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Komende week spreekt hij met leiders van de Golfstaten over de situatie in het Midden-Oosten. En voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden, is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is er geen ruimte, dat meldt Netbeheer Nederland. De mogelijkheden verschillen sterk per gebied en soms zelfs per station of project. In sommige gebieden kunnen veel woningbouwprojecten worden ingepast, terwijl in andere gebieden nauwelijks of geen capaciteit beschikbaar is. Het weer nog, vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. In de ochtend trekken nog wat buien over het oosten en noorden van het land, maar 's middags is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt overdag uit tussen 19 en 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Avondspits door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws.
2: Op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond pro-Palestijnse betogers door de politie opgepakt. Ze demonstreerden daar tijdens een Israël-manifestatie, terwijl de rechter dat vooraf had verboden. Een groep van ongeveer 30 actievoerders werd door de mobiele eenheid ingesloten en met een stadsbus afgevoerd. Eerder op de avond werden ook al betogers gearresteerd in het nabijgelegen filiaal van H&M, nadat zij daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen en pamfletten uitdeelden. Bij een synagoge in het Duitse Boepetal is een poging tot brandstichting verijdeld. Een man met een Afghaanse achtergrond goot brandbare vloeistof bij een zijingang van het gebouw en stak dit aan. Omstanders en medewerkers wisten het vuur snel te doven, waardoor er nauwelijks schade ontstond. Omdat de synagoge vanwege de veiligheid vrijwel continu onder politietoezicht staat, kon de verdachte direct in de kraag worden gegrepen. Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwssite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Komende week spreekt hij met leiders van de Golfstaten over de situatie in het Midden-Oosten. En voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden, is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is er geen ruimte, dat meldt Netbeheer Nederland. De mogelijkheden verschillen sterk per gebied en soms zelfs per station of project. In sommige gebieden kunnen veel woningbouwprojecten worden ingepast, terwijl in andere gebieden nauwelijks of geen capaciteit beschikbaar is. Het weer nog, vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. In de ochtend trekken nog wat buien over het oosten en noorden van het land, maar 's middags is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt overdag uit tussen 19 en 21 graden.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen.
2: Op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond pro-Palestijnse betogers door de politie opgepakt. Ze demonstreerden daar tijdens een Israël-manifestatie, terwijl de rechter dat vooraf had verboden. Een groep van ongeveer 30 actievoerders werd door de mobiele eenheid ingesloten en met een stadsbus afgevoerd. Eerder op de avond werden ook al betogers gearresteerd in het nabijgelegen filiaal van H&M, nadat zij daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen en pamfletten uitdeelden. Bij een synagoge in het Duitse Boepertal is een poging tot brandstichting verijdeld. De man met een Afghaanse achtergrond goot brandbare vloeistof bij een zijingang van het gebouw en stak dit aan. Omstanders en medewerkers wisten het vuur snel te doven, waardoor er nauwelijks schade ontstond. Omdat de synagoge vanwege de veiligheid vrijwel continu onder politietoezicht staat, kon de verdachte direct in de kraag worden gegrepen. Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwssite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Komende week spreekt hij met leiders van de Golfstaten over de situatie in het Midden-Oosten. En voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden, is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is er geen ruimte, dat meldt NetBeheer Nederland. De mogelijkheden verschillen sterk per gebied en soms zelfs per station of project. In sommige gebieden kunnen veel woningbouwprojecten worden ingepast, terwijl in andere gebieden nauwelijks of geen capaciteit beschikbaar is. Het weer nog, vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. In de ochtend trekken nog wat buien over het oosten en noorden van het land, maar 's middags is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt overdag uit tussen 19 en 21 graden.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: En nou met de vier.

0: Dit is Radio Emmeloord. Goedemorgen, goedemorgen. Uit de veren met Freer de Vries.
1: En die zegt ook goedemorgen. Ik denk dat laten we maar goed beginnen deze ochtend. De vrijdag de 18e september 2026, aflevering 32 vanuit de veren. Begonnen we met Down Down. En gelijk de hele boel maar goed wakker maken en dan zijn we er allemaal. En dat gaat natuurlijk met zulke muziek heel goed. En dan zijn we helemaal, zijn we allemaal gelijk wakker allemaal. We blijven een beetje doorgaan. Niet in hetzelfde genre, een beetje rustig. Ach, dat maakt niet uit. Dit is Gary Rafferty en Night Owl. Dit komt uit 1975.

0: Night Owl. Night Owl van Gary Rafferty. Ja, het is een album uit 1979 en niet uit 75. Dus je zit je luisteraars weer wat op de mouw te spelden. Of zoals we hier in Friesland zeggen, in de boezem te liggen. Dat gaan we niet doen. Night Owl, dus van Gary Rafferty uit 1979 en Down Down van Status Quo. Die was uit 75, dat klopt wel.
1: This is Radio Emmeloord on DAB+.
0: En hier is Wild Cherry. En wat zeggen die? Play that funky music. Weer in de jaren 70.

Cherry. Vroeger heel vaak gedraaid in de discotheken in die jaren 1976 was dit dus. En ja, prachtig. Mumford & Sons.

0: Mumford and Sons en Babel. ...2012. Zo, nu we allemaal buiten adem zijn van al die snelle muziek die we gedraaid hebben vanmorgen, doen we het even een beetje anders.
1: Dit is Radio Emmeloord op Middengolf 747 AM.
0: Dan gaan we even lekker rustig aan doen. Met Passepartout uit 1977. En zij zingen over de doodgewoonste dingen.

Van Morrison. Have I told you lately that I love you? Dat kwam in 1989. Zo, ik hoop dat we nu allemaal weer een beetje tot rust zijn gekomen. Dan kunnen we er nu weer even keihard tegenaan. Met Karen Young en Hot Shot uit 1978.

0: Karen Young en Hot Shot uit 1978. We gaan nu even een heel vreemd uitstapje maken, want in 1911 werd de opera Trimonicia geschreven door de Amerikaan Scott Joplin. En daaruit kwam een single tevoorschijn en die stond in 1976 in de hitparade in de top 40. En dat is een eentje van het Günter Schuller Orchestra uit Duitsland. En dit heet Undine Has Blow the Horn, samen met We Will Rest a While. En dat draaien we toch even.
1: Onbekend, maar niet onbemind.
0: Inderdaad, daar komt hij vandaan. En ik moet zeggen, ik hoorde het weer van Mark Bodegraven, dat dit nummer erin heeft gestaan. En dat is ook zo.

En dat was hem al. En ik ben nog aan het zoeken naar de volgende. Het gaat niet helemaal zoals we het graag willen hier. Maar dat komt wel eens vaker voor. Ik heb hem gevonden en dus kan ik hem gewoon ook lekker instarten. Hier is er eentje, die gaan we draaien. Dat is heel wat anders natuurlijk dan On Dinah Has Blow the Horn. Maar die was ook veel langer volgens mij. Ik snapte het niet helemaal hoe dat allemaal zo ging. Maar ik ga het nog even uitzoeken. Here is Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. Geschreven door Bob Dylan natuurlijk.

0: Guns N' Roses. Het prachtige Knocking on Heaven's Door. Is het ermee eens? We springen hier van de hak op het tak, van opera naar hardrock en dan weer helemaal terug in de tijd.
1: Weet je nog die tijd van vroeger?
2: De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee.
1: Je zingt ze zo weer mee.
2: Radio Amyloid. AM747.
0: 1965. The Rolling Stones en Heart of Stone.

0: You'll never break this heart of stone, darling.
1: Heart of stone.
0: This heart of stone. You'll never break it, darling. You won't break this heart of stone.
1: Een stem die je overal uit herkent. Mick Jagger natuurlijk. De Rolling Stones hoorde je uit 1965 en in 1974 gaan we nu naartoe. Met wat country muziek. De Carpenters. Hier is Jambalaya.

0: Zo, helemaal uitgedraaid. Jambalaya van Richard en Karen Carpenter. En ik heb weinig zangeressen gehoord die zuiverder zingen dan Karen Carpenter.
1: Bij de volgende toon is het 7 uur 47 minuten precies.
0: En dan is het dus tijd voor de nieuwe plaat. Hier is Direct en My Friend.

10 mooi, de nieuwe van Direct Holly en My Friend hier op Radio Emmeloord. Twist! Hier zijn Fat Boys.

The Fat Boys, samen met Chubby Checker. Hij zingt het zelf ook, Chubby Checker en The Fat Boys. Chubby Checker die in de jaren 60 trouwde met de Nederlandse Miss World, Rina Lodders of zoiets. Dat weet ik nog. Dit was The Twist. Kwam uit 1988 hier op Radio Emmeloord, draaien we ze gewoon voor je. We gaan opstijgen. Hier zijn Bolland en Bolland. 1978.

Bolland en Bolland. Dat is de laatste van dit uur. Zometeen nieuws en weer van 8 uur. En daarna zijn we terug met het tweede deel van Uit de Veren. We gaan al even een stukje instrumentaal draaien.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum bij het gemeentehuis in Opheusden is gisteravond uitgelopen op flinke ongeregeldheden. Actievoerders drongen via een hekkenterrein op, gooiden ramen in, staken rookbommen af en bekogelden agenten met zwaar vuurwerk en stoeptegels. De ME werd ingezet om de orde te herstellen, waarna de politie meer dan 10 personen heeft aangehouden. Op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond pro-Palestijnse betogers door de politie opgepakt. Ze demonstreerden daar tijdens een Israël-manifestatie, terwijl de rechter dat vooraf had verboden. Een groep van zo'n 30 actievoerders werd door de ME ingesloten en met de stadsbus afgevoerd. Eerder op de avond werden ook al betogers gearresteerd in het nabijgelegen filiaal van H&M, nadat ze daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen. Afgelopen nacht heeft een explosie plaatsgevonden bij een horecapand aan de Heuvel in het Brabantse Geldrop. Bij de ontploffing is niemand gewond geraakt, maar de zaak liep wel glasschade op. De brandweer rukte uit met een tankautospuit en de politie is een onderzoek gestart. Getuigen en mensen met videobeelden worden opgeroepen om zich te melden. En voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is geen ruimte, dat meldt NetBeheer Nederland. Het weer nog, vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. In de ochtend trekken nog wat buien over het oosten en noorden van het land, maar 's middags is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt overdag uit tussen 19 en 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: En nou met de vieren! It's summertime!
3: Love non-stop.

Lay all your love on me. Alleen verschenen op 12 inch single. En dat was zeker te duur, want hij werd niet verkocht hier in Nederland. En dus stond hij niet in de top 40. En daarvoor hoorde je er ook zo eentje die er ook niet in stond. Dat was Arcade Fire met Everything Now. Goedemorgen, deel 2. Van Uit de Veren, Radio Emmeloord. Hier is Oasis. Dit komt uit 1995, Champagne Supernova.

Wow, Champagne Supernova. 1995 van de groep Oasis. De broertjes Noel en Liam Gallagher die zo goed met elkaar op kunnen schieten. Op een beetje goed op elkaar kunnen schieten. Dat is verder, denk ik. Hier is U2 van het prachtige album The Unforgettable Fire uit 1984. De eerste van de eerste kant. Hier is A Sort of Homecoming.

U2. Een prachtige Sword of Homecoming uit 1984 alweer. We zitten wel een beetje in de lange muziekversies allemaal. Maar ja, dat maakt niet uit. Het is hele mooie muziek en daarvoor zitten we hier.

als deze van Garland Jeffries. Dat komt uit 1995. Dit heet heel, heel,

0: Rock and Roll van Garland Jeffries. Zo, het is vandaag 18 september. Dus dat betekent dat dit de laatste vrijdag van de zomer van 2026 is. En we hebben er dus nog eenmaal.
1: Dit is Radio Emmeloord, het zomertrio.
0: Ja, nog eenmaal het zomertrio dus. En dan moeten we weer 9 maanden wachten voordat we het volgende zomertrio hebben. Maar dat maakt niet uit, er is veel meer mooie muziek te draaien hier op Radio Emmeloord. We beginnen nu met Copacabana van Barry Manilow.

je nog die tijd van vroeger? De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee. Je zingt ze zo weer mee. Radio Emmeloid. AM 747.

Dusty Springfield en The Summer Is Over. Daarvoor Gerard Cox en Het Is Weer Voorbij Die Mooie Zomer uit 1973. En dit kwam uit 1974, jaar op jaar. En we begonnen in 1978 met Barry Manilow en Copacabana. Tot zover dus het zomertrio. We gaan iets anders bedenken voor volgende week en ik weet nog niet precies wat. Ja, misschien zouden we gewoon wel muziek draaien zoals we altijd deden hiervoor. Dus, en misschien komt er weer iets anders achteraan. Hier is de Kelly Family. Fell in love with a name.

0: uit 1997.
1: Countdown. 7, 4, 7.
2: Dit is Radio Emmeloord op 747 AM, DAB+, en wereldwijd op www.radioemmeloord.nl. Radio Emmeloord, muziek vanaf de zeebodem.
0: Dit is David Bowie.

0: ben even vergeten van welk album die kwam. Ga ik hem voor je opzoeken een keer. We draaien hem vast nog wel eens een keer. Het is...
1: Time for Gospel Rock.
0: En dat doen we vandaag met White Cross en End of the Line.

0: gospel rock van White Cross en je hoorde je End of the Line.
1: Dit is Radio Amyloid. Amyloid. Op DAB Plus en wereldwijd online. Amyloid.
0: En dit is Fleetwood Mac van het album Fleetwood Mac uit 1975. En dit heet Say You Love Me. Dit is Christine McPhee.

gaat de bierenklok. 1979, The Spars. Ron en Russell Meal, volgens mij een tweeling. Die de speelvormen van deze band, de band The Spars. Dit was de laatste, de ene laatste van deze aflevering. Uit de veren. Bedankt voor het luisteren. Veel plezier met de andere programma's van Radio Emmeloord. En wat mij betreft graag tot volgende week vrijdag. En we gaan eruit met Velvet Underground en Sunday Morning.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Vluchtelingenwerk Nederland concludeert dat de nieuwe asielprocedure die 100 dagen geleden werd ingevoerd niet goed werkt. Asielzoekers moeten hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar begrijpen de vragen, de verstrekte informatie voor vervolggesprekken en de beschikbare hulp vaak niet. Vanwege de achterstanden pleiten asieladvocaten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog op een besluit wachten. Een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum bij het gemeentehuis in Opheusden is gisteravond uitgelopen op flinke ongeregeldheden. Actievoerders drongen via een hek het terrein op, gooiden ramen in, staken rookbommen af en bekogelden agenten met zwaar vuurwerk en stoeptegels. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen, waarna de politie meer dan 10 personen heeft aangehouden. Voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is geen ruimte, dat meldt NetBN Nederland. De mogelijkheden verschillen sterk per gebied en soms zelfs per project. In sommige gebieden kunnen veel woningbouwprojecten worden ingepast, terwijl in andere gebieden nauwelijks of geen capaciteit beschikbaar is. En Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwsite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Komende week spreekt hij met de leiders van de Golfstaten over de situatie in het Midden-Oosten. Het weer nog. Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. Vanochtend trekken nog wat buien over. Die zien we voornamelijk in het oosten en noorden, maar in de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vandaag tussen 19 en 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Twee voetgangers zijn vannacht gewond geraakt bij een aanrijding met een tram op de Tweede Middellandstraat in Rotterdam. Beide vrouwen zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vluchtelingenwerk Nederland concludeert dat de nieuwe asielprocedure die 100 dagen geleden werd ingevoerd niet goed werkt. Een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum bij het gemeentehuis in Opheusden is gisteravond uitgelopen op flinke ongeregeldheden. En Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwsite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Het weer nog, vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. Vanochtend trekken nog wat buien over. Die zien we voornamelijk in het oosten en noorden, maar in de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vandaag tussen 19 en 21 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Twee voetgangers zijn vannacht gewond geraakt bij een aanrijding met een tram op de Tweede Middellandstraat in Rotterdam. Beide vrouwen zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hen gaat. De impact veroorzaakte een flinke schade aan de voorruit van de tram. Volgens de politie bleven de trambestuurder en de inzittende ongedeerd. Vluchtelingenwerk Nederland concludeert dat de nieuwe asielprocedure die 100 dagen geleden in juni werd ingevoerd niet goed werkt. Asielzoekers moeten hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar begrijpen de vragen, de te verstrekken informatie voor vervolggesprekken en de beschikbare hulp vaak niet. Vanwege de achterstanden pleiten asieladvocaten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog op een besluit wachten. Een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum bij het gemeentehuis in Opheusden is gisteravond uitgelopen op flinke ongeregeldheden. Actievoerders drongen via een hek het terrein op, gooiden ramen in, staken rookbommen af en bekogelden agenten met zwaar vuurwerk en stoeptegels. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen, waarna de politie meer dan 10 personen heeft aangehouden. Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwsite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Komende week spreekt hij met de leiders van de Golfstaten over de situatie in het Midden-Oosten. Het weer nog. Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. Vanochtend trekken nog wat buien over. Die zien we voornamelijk in het oosten en noorden, maar in de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vandaag tussen 19 en 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Lekker genieten van jouw muziek. Jouw muziek. En die hoor je hier altijd weer bij Johan de Graaf, de Gouden Ouwe.

0: tegen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er altijd, altijd tegen.
2: Luister recht aan uw toestel.
3: And now, here's the world's greatest DJ.
4: Luisteraars, hier zijn we weer. Hartelijk welkom allemaal. Is iedereen er weer klaar voor een gloednieuwe aflevering van het programma De Gouden Oude Show? Met die mooie hits van toen uit de jaren 60, 70 en 80. En dat allemaal vanuit de studio, studio nummertje 2. Vandaag ook weer die heerlijke muziek uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook natuurlijk uit de jaren 80. Toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee, roept dat er maar. Het was wel een leuke plaat om mee te beginnen, of niet? Soms van Elvis Presley met Thing Called Love. We gaan snel beginnen in het programma. Ik heb er heel veel plaatjes klaarstaan. En anders heb ik weer te weinig tijd om al die muziekjes te draaien. En al die singeltjes die hier dan weer netjes achter elkaar staan in de studio. Dus dan gaat het goed komen. Maar het zijn er weer veel te veel, zie ik. Dus we gaan snel beginnen met deze. De tweede plaat in de show. Hier is FTT.

blijft toch een geweldige plaat, of niet? Ja, After Tea. Dat is inderdaad de naam van de groep met We Will Be There, The After Tea. De muziek van toen uit de jaren 70, hier is ABBA.

heerlijke muziek, of niet soms tijdloze muziek van de dames en de heren van de formatie ABBA. Knowing Me, Knowing You, maar dan in een andere taal ook toch wel eens leuk om die een keertje te beluisteren of niet soms. Zit iedereen klaar voor? Is iedereen er klaar voor? Hier zijn de darts.

0: Johan de Graaf, de Gouwe Ouwe Show.
1: De Gouwe Ouwe Show.
0: Met de lekkerste klassiekers.
1: De lekkerste klassiekers die je nooit vergeet.
2: Dames en heren, de stoptrein naar Sittard en Roermond van 14:10 vertrekt van spoor 4B. Herhaling, de stoptrein naar Sittard en

Eisentrein. De rest is hier waarschijnlijk even tijdelijk opgenomen geweest. Hè? Als je dat de hele dag roept dat je in de trein bent. Ja. Maar het is altijd wel leuk met treintjes, moet ik zeggen. Het jaar 1971 was dit. Dit is ook heel oud, dit. La, la, la, la, la. Hier is Adamo. La, la.

een gouden oude plaat of niet? Soms een Dolce Paolo. Er was een Paola, is dit, moet ik zeggen. Met de Sunday Girl. Dit is ook leuk, dit. Hier zijn de Drifters.

Justin en een Day Saturday Nights in het Riff. Dus ik heb wat leuks gevonden. Ik heb wat leuks gevonden. Een instrumentaal muziekje. Dus een gedeeltelijk instrumentaal muziekje. En dan Fat McCoy. Van The Hustle, dat kent u ook wel. Maar dit is Hey Girl, Come and Get It. Kennen we ook van de Stylistics. Maar dit is er eentje van Fat McCoy.

geweldig nummertje of niet soms van Jai Coltrane hier in die gouden oude show. Met Go Like Laila. Tijd voor een disco knalplaat. De man van Nice and Slow. En Flip. En 1, 2 en 3. Dat is Regen van Jesse Green. Dit is met Do You Like It Like That.

0: klinkt een beetje zacht, maar hij is wel leuk, moet ik zeggen. Zeker van Jesse Green hier in de show. Is de grote hits gemaakt zo rond de jaren, nou het zal zijn, 76, 77 zo'n beetje. Dat waren de jaren van Jesse Green van Nice and Slow. Flip was ook zo leuk, moet ik zeggen. Dit was donderen. Dit was Do You Like It Like That.
1: Gezellig. Even terug in de tijd.
2: Jouw hits hoor je hier.
1: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

langzaam gingen ze erger van dorst. Dit is Wheels, dit uit 1974 alweer. Met Star, oh, dit is zo mooi. Electric Light met Olivia Newton-John.

Heerlijk dit of niet soms van Xanadu, Olivier Newton-John samen met de Electric Light Orchestra. Ja, het elektrische lichtorkest mag het ook, hè. Dat klinkt het zo raar, moet ik zeggen, inderdaad. Geweldige plaat hier, dames en heren, van Tom Jones.

0: Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show. Hoor je
1: de nostalgische hits van toen
0: op de radio van nu.
2: Hey, ken je deze nog?

Tommy Jean zang. Groot hit toen de tijd in de Miami Top 50. Werd veel gedraaid toen de tijd in het programma Baken 16. Weten we dat nog vanaf de MV Miami. De laatste in het eerste gedeelte, de Brotherhood of Man. Kennen we deze nog? Dat is een onbekende. Niet vaak meer gehoord, hè? De Highway.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De burgemeester van Moskou meldt dat de Russische luchtverdediging afgelopen dag 350 Oekraïnse drones heeft onderschept die richting Moskou vlogen. Dit gebeurde vlak voor de opening van de stembussen voor de driedaagse parlementsverkiezingen. Het Kremlin heeft kritiek op de oorlog verboden en partijen die tegen de oorlog zijn mogen niet meedoen aan de verkiezingen. Twee voetgangers zijn vannacht gewond geraakt bij een aanrijding met een tram op de Tweede Middellandstraat in Rotterdam. Het gaat om twee vrouwen die zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hen gaat. De impact veroorzaakte aanzienlijke schade aan de voorruit van de tram. Volgens de politie bleven de trambestuurder en de inzittende ongedeerd. Vluchtelingenwerk Nederland concludeert dat de nieuwe asielprocedure die 100 dagen geleden werd ingevoerd niet goed werkt. Asielzoekers moeten hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar begrijpen de vragen, de te verstrekken informatie voor vervolggesprekken en de beschikbare hulp vaak niet. Vanwege de achterstanden pleiten asieladvocaten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog op een besluit wachten. En een KLM-vlucht naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat er aan boord een powerbank in brand vloog. De bemanning wist het vuur te blussen, waarna het toestel is teruggekeerd naar Schiphol. Powerbanks mogen mee aan boord, zolang passagiers er maar wel direct bij kunnen. Daarom is het opbergen in de ruimbagage of de bagagevakken boven de stoelen niet toegestaan. Het weer nog. Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. Vanochtend trekken nog wat buien over. Die zien we voornamelijk in het oosten en noorden, maar in de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vandaag tussen 19 en 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hartelijk welkom in het tweede gedeelte alweer van die gouden oude show met The Beat Boys. Wat een heerlijke plaat om mee te beginnen, of niet soms in het tweede gedeelte met de Surfing USA. Als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom. Nog een klein uurtje heerlijke muziek van toen. Kennen we deze nog? We gaan surfen. Dat kan ik niet, maar goed. De surf is wel met de windsurfing.

mensen hebben daar enorm veel plezier van, hè, van surfen met de windsurfing. Met zo'n plankje op zee, ja, dat is altijd wel spannend, moet ik zeggen. Heerlijke muziek zo in het gedeelte van die gouden oude show met de makkers en de zomerzon.

0: toch heerlijk. Het is de zomerzon, een zeetje erbij. Lekker temperatuurtje, even bruin bakken op het strand. Ja, dat ging zo toen de tijd en nu nog steeds, moet ik zeggen. En vroeger ging dat met de zendschepen. Dan werd er geroepen op de radio, omdraaien allemaal. En dan iedereen, hup, op zijn zij naar de andere kant. Zo ging dat. Oh, deze hebben we al gehad. Deze moet even stoppen. Nee, ik moet deze hebben. Wat is dat nou?
1: It's summer.

0: het fluitje erbij, huppatee, in de korte broek.
1: En met een lekker zomers t-shirtje aan, of niet, zoals Bobby Goldsboro met Hello, Hello, Summertime. Hier zijn de Bellstars, ook over de zomer, met de Indian Summer.

Dat zijn de dames van de Bell Stars, hè, van The Sign of the Times. Die was een andere plaat van hun, maar niet zo'n groot hit, moet ik zeggen. The Indian Summer. We gaan naar Nederland toe, naar Enschede. Hier is Tietzin. MUZIEK

In the Summer Night, ja zeker. Dat is toch heerlijk, hè? Die zomersmuziek, zo in het tweede gedeelte van die gouden oude show met mooie muziek van toen. Dit is ook zo mooi, hè? 1978.

is een lekker plaatje of niet soms van het damesje. Ach, dat heeft iedereen wel herkend, haar stemgeluid. Ja, dat is er eentje van Diana Ross, inderdaad, met de Sweet Summertime Living hier in de show. Maar ja, alweer zo'n lekkere zomerse plaat deze. Van Barry en Eileen met de Summer Wine.

Ik vind het toch wel heerlijke tijdloze muziek, of niet? Soms van Barry en Aline en de Summer Wine. Wat hebben wij deze plaats veel gehoord toen de tijd op Radio Miramico Internationaal. Vanaf dat mooie zendschip, de MV Miramico, op die 319 meter van de middengolf. 259 mocht ook, hè. 212 en 192, daar hebben ze allemaal op uitgezonden. Mungo Thierry.

heerlijke plaat van Mango Jerry met In the Summertime. Over summertime gesproken, heb ik er nog eentje in de aanbieding. Het gaat maar door, hè. Het gaat maar door. Hier is BZN natuurlijk met In the Summertime.

even een heel kort plaatje of niet. Soms de Summer Nights van Marianne Faithfull. Heerlijke muziek, hè? Die zomerse muziek. Oh, deze ook, hè? Deze ook van ABBA met de Summer Night City.

vind hem goed, moet ik zeggen. Het blijft toch tijdloze muziek, of niet soms, van ABBA. Met de Summer Night City. Kennen we deze nog? Hier is Richard Mack.

vind het mooie, moet ik zeggen, die Endless Summer Night, Richard Marx was het. Ja, niet Max, maar Richard Marx natuurlijk. De gouden oufers, joh. Met de formatie The T-Set.

wordt er toch vrolijk en blij van, of niet, soms van T-Set met een Sunny Day in Greece. Zo weer alweer een beetje tegen het einde van de Gouden Oude Show voor deze keer. Het gaat toch wel weer snel, gaat wel weer snel. Toch zo'n lekkere zomerse plaats. Hier is Demis Roussos.

alweer de laatste grammofoonplaat in de Gouden Oude Show voor deze keer. Ik zou zeggen, dank allemaal voor het luisteren. En de eindtune klinkt alweer op de achtergrond. En wat mij betreft, tot...

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De EU keert 3,3 miljard euro uit aan Oekraïne. Dat meldt de Europese Commissie vandaag. Het geld is bedoeld voor drones en raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische luchtaanvallen. Dat zegt voorzitter van de Commissie Ursula von der Leyen. Keolis en de provincie Utrecht onderzoeken samen hoe het openbaar vervoer op langere termijn betrouwbaar, toegankelijk en financieel houdbaar blijft. Het busvervoer in Amersfoort, Woerden en Veenendaal staat onder druk door stijgende kosten en een krappe arbeidsmarkt. En daar merken reizigers elke dag de gevolgen van. John van Beukering heeft van de KNVB een voorlopige schorsing van 60 dagen gekregen vanwege mogelijk wangedrag tijdens de wedstrijd tussen GVVV en IJsselmeervogels. Van Beukering was afgelopen zaterdag de assistenttrainer van GVVV en betrokken bij een opstootje in de rust, waarbij IJsselmeervogelspeler Doumaï na een klap enkele tanden verloor. De bedreigingen tegen Jim B., een Amsterdamse gemeenteambtenaar die wordt verdacht van corruptie, zijn de afgelopen weken flink toegenomen. Ook familie en kennissen worden bedreigd, telefonisch en op straat. Advocaat Mark Teurlings meldt vandaag dat zijn cliënt daarom zal zwijgen tijdens de rechtszaak.
3: Het weer nog. Vanmiddag wisselen bewolkt en op de meeste plaatsen blijft het droog, waarbij de meeste kans op zon in de middaguren het grootst is. De temperaturen variëren van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Morgen wolkenvelden met lokaal kans op wat motregen en het wordt iets warmer.
2: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

En dankjewel Johan Graaf voor de afgelopen 2 uur. En de Gouden Oude Show is terug morgenochtend om 7 uur. En Johan heeft woensdag een bericht gestuurd, maar toen was het niet live. En hij schrijft: goedemiddag vanuit Zwitserland. Het is hier bewolkt en 20 graden nog een paar dagen. En dan gaan wij vrijdag, vandaag dus, weer terug naar Nederland. Dinsdag is het dan weer live een Gouden Oude Show. Hierbij een verzoek, Forever and Ever van Demus Roussos. En natuurlijk de groeten aan Annelies.

Ja, Little Jimmy Oswald. Long-haired lover from Liverpool. En vanuit deze studio in Nemmeloord een hele goede middag voor alle luisteraars via DAB Plus, Middengolf 747 en online. En ook Johan de Graaf, Kees Koopman, Bob Leroy, Jan Oosterveen en Theo van Steenbergen.

Mooi Volendam van Canyon. En u weet wel van Mona Keizer. En Annelies bracht net weer lekkere vrijdagmiddag boterhammen. Dankjewel Annelies en ik wens iedereen smakelijk eten.

Lydia en haar Melody Strings. Saint Middlepillow, ook bekend van Johnny Tillotson. En u kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl.

De Shadows met Contiki. En dat is ook een lekker drankje. En dat drink ik altijd op mijn verjaardag. De hele fles.

Joyce Long Cool Woman. En ik heb een berichtje van Aafke uit Dokkum. En ze schrijft: Dick, mijn zusje Sita was afgelopen dinsdag jarig. Zou je foto van vroeger van Rob de Nijs ook even kunnen draaien voor haar? Alvast bedankt. Groetjes van Aafke uit Dokkum.

Een van de mooiste nummers van Rob de Nijs, Foto van vroeger. Mijn moeder was thuis, wat kon er gebeuren? Ja, waar vind je dat nog? En dat was een verzoekje van Aafke uit Dokkum voor haar zus Sita.

0: is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Het 15-jarige meisje dat in juni haar beide ouders zou hebben vermoord in het Groningse Meerstad blijft 90 dagen langer in de cel zitten. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald op de eerste voorbereidende zitting in de rechtbank in Groningen. Vanwege de leeftijd van de verdachte was de zitting achter gesloten deuren. De EU keert 3,3 miljard euro uit aan Oekraïne, dat meldt de Europese Commissie vandaag. Het geld is bedoeld voor drones en raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische luchtaanvallen. Dat zegt voorzitter van de Commissie Ursula von der Leyen. Keolis en de provincie Utrecht onderzoeken samen hoe het openbaar vervoer op langere termijn betrouwbaar, toegankelijk en financieel houdbaar blijft. Het busvervoer in Amersfoort, Woerden en Veenendaal staat onder druk door stijgende kosten en een krappe arbeidsmarkt. En daar merken reizigers elke dag de gevolgen van. John van Beukering heeft van de KNVB een voorlopige schorsing van 60 dagen gekregen vanwege mogelijk wangedrag tijdens de wedstrijd tussen GVVV en IJsselmeervogels. Van Beukering was afgelopen zaterdag de assistenttrainer van GVVV en betrokken bij een opstootje in de rust, waarbij IJsselmeervogelspeler Doumaï na een klap enkele tanden verloor. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Hofflinga.

Ja, dat zongen we natuurlijk allemaal mee. Nummer van Ferre Grillard, Ring Ring, I've Got to Sing. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

nummer van de Dire Straits, Ticket to Heaven. En die ticket kunt u natuurlijk krijgen en die heeft een naam. En die naam luidt Genade. Goedemiddag Jan Brandenburg, Bert van Galen, Jan Staphorst, Willem Keestra en Hans van der Plas.

Benny Nijman, waarom fluister ik je naam nog? Draai ik speciaal voor Aukje Zuidema. En ik zat te denken, want ik hoorde dit nummer vaak via de zeezenders, maar ik weet niet meer of het Radio Monique was of Mi Amigo.

David Cassidy, How Can I Be Sure? En ik moet eerlijk bekennen, ik heb wat nummers gehaald uit een top 40 uit Australië van september 1972. Daar stond deze ook in. En ik denk, als ik dat doe, dan draai ik eens nummers die ik normaal nooit draai en die ik wel ken, maar die ik gewoon oversla. En dit nummer draai ik wel altijd, want dit is natuurlijk de begintune van Tom Mulder.

Ronald Keizer, Santa Maria. En hier is Blondie. En dat draai ik speciaal voor Theo van Steenbergen.

VOF de Kunst met Suzanne in het Nederlands, maar ze hebben het ook in het Engels gezongen. En in 1983 was het onder andere een grote hit in Polen. Dat zat daar in alle jukeboxen. En als ik dan zei, dit is een Nederlandse groep, dan keken ze mij vreemd aan. Dit was het dan weer. Ik dank je voor het luisteren. Ik ben terug zondagavond 9 uur, maandagmiddag 12 uur. Ik wens u nog een heel prettig weekend en straks om 2 uur Peter de Wit met een oude top 40. Graag tot de volgende keer.

0: uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: 13 verdachten van de dodelijke schietpartij in Overasselt blijven langer vastzitten. 11 meerderjarige verdachten blijven nog zeker 90 dagen in de cel. Het voorarrest van 2 minderjarigen is met 45 dagen verlengd. Dat meldt de rechtbank in Arnhem vanmiddag. Het gemeentehuis van het Gelderse Opheusden is gisteravond behoorlijk beschadigd geraakt na een grimmige demonstratie tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Zo werd er een slagboom naar de parkeergarage vernield en een ruit boven de ingang van het gemeentehuis ingegooid. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente Neder-Betuwe. Het 15-jarig meisje dat in juni haar beide ouders zou hebben vermoord in het Groningse Meerstad blijft 90 dagen langer in de cel zitten. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald op de eerste voorbereidende zitting in de rechtbank in Groningen. Vanwege de leeftijd van de verdachte was de zitting achter gesloten deuren. De EU keert 3,3 miljard euro uit aan Oekraïne, dat meldt de Europese Commissie vandaag. Het geld is bedoeld voor drones en raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische luchtaanvallen. Dat zegt voorzitter van de Commissie Ursula von der Leyen. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Het is net 3 uur geweest. Hij heeft ze niet allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

0: zal toch de laatste week zijn dat Ben Kramer nog in de top 40 staat met deze prachtige plaat De Clown. 7 weken lang stond hij dus in deze Veronica top 40. Vorige week nog op nummer 25. Helaas gezakt naar nummer 40. Dit is Radio Emmeloord op DAB+. www.radioemmeloord.nl. De top 40 van 50 jaar geleden. De zevende jaargang, nummer 37. De top 40 van 11 september 1971.
1: Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

Samba, Martin Willems op nummer 38, 10 plaatsen verliezen na 14 weken lang Nederlandse top 40 radio. Veronica top 40 en daarvoor hoorde je een nieuwe binnenkomer op nummer 39. Hallo, koning onbenul van Jules de Korte. En Martin Willems zullen nog een keertje treffen in deze top 40. Wel op nummer 23, oh ja, Anna. Het is ook een hele mooie plaat van de Rare Earth op 7.

top 40 van 50 jaar geleden, 11 september 1971. Op de terugweg, Wilma tezamen met vader Abraham. En zou het erg zijn, lieve opa? Ik ben heel benieuwd. En daarvoor hoorden wij uiteraard Listening to Mozart van Walter Scott. Ook op de terugweg, op de heenweg zelfs. Eén plaatsje winsten. Vorige week op nummer 37, deze week op nummer 36. En I Just Want to Celebrate. Nieuw binnen in de top 40 van 50 jaar geleden. Dit is Radio Emmeloord op DAB+. www.radioemmeloord.nl. Dus gewoon lekker online. Overal te ontvangen, wereldwijd.

van de 6 nieuwe binnenkomers in de top 40 van 50 jaar geleden. We hebben er al 3 gehad met deze plaat erbij. Teddy Brown en Walk the World Away, Away, Away. Ik vind het absoluut een hele bijzondere plaat als je eventjes goed luistert naar de tekst. Maar desalniettemin wel leuk om weer even terug te horen. Deze top 40 werd destijds uitgezonden op Radio Veronica. 11 september 1971 vanaf het zendschip De Noordernee. Verankerd voor de kust van Scheveningen. Ja, Radio Veronica op 192 meter in de Middengolf. Je hoort ze nu dus kraakhelder terug op DAB+ of via www.radioemmeloord.nl, oftewel digitaal. Hadden ze 50 jaar geleden toch niet kunnen bedenken dat het ooit nog een keertje heruitgezonden zou worden op de radio. De top 40, ik heb hem hier voor mijn neus liggen. Hij is uitgebracht aan een oplage van 160.000 exemplaren. En de publicatie was alleen met toestemming van Radio Veronica CV. En de top 40 is erkend door de NVGD, de Nederlandse Vereniging van Grammofoon Detailhandelaren. En samengesteld uit gegevens van handel en industrie. Het is maar even dat je het weet. En daar kwam natuurlijk helemaal geen geld aan te pas. Althans, dat wilde Radio Veronica ons doen laten geloven. En of het wel of niet zo was. Laatste mag worden, als die dit meer vindt.

deze plaats terug hoort, dan heb je zoiets van... God, dat is lang geleden. Inderdaad, 50 jaar geleden. Hij kwam nieuw binnen in de top 40 op nummer 31. Tony Ronald en Help, Help. Get me some help. Het is de vierde nieuwe binnenkomer in deze prachtige hitlijst. We hebben nog twee te gaan. Even kijken. Nou, duurt nog heel eventjes. Hij staat wel in het rechter rijtje, de hoogste nieuwe binnenkomer. Radio Emmeloord, DAB+, en online www.radioemmeloord.nl. De top 40 van 50 jaar geleden. En we draaien ze allemaal speciaal op een rijtje. Maar dat doet het ook echt helemaal alleen speciaal voor jou. Fijn.

Ik blijf bij mijn besluit. Want voor mij is nu toch alles uit. Jij speelde met mijn liefde, met mijn hart en met mijn trouw. En als je morgen hoort dat ik mezelf heb vermoord, weet dan dat dit mijn laatste wanhopige bewijs was van mijn liefde voor jou.

andere platen in de Radio Veronica Top 40 van 50 jaar geleden. Waarom kwam je toch in mijn leven op nummer 30 stationair in de tweede week notering? Anja en Johnny. En wederom een nieuwe binnenkomer. De vijfde nieuwe binnenkomer is van Corrie en de Rekels. Uitgebracht op het Elf Provinciën label. Zonder het te weten, je hoort er nog een beetje op de achtergrond. Betekent dat er nog één nieuwe binnenkomer hebben te gaan in deze top 40 van 50 jaar geleden. En dat is niet deze, want deze heeft 10 plaatsen verlies te incasseren.

0: volgens mij heb je dat wel verteld. Tell the world, I'm a lonely man. Toch wel op de terugweg, helaas in de vierde week. Radio Veronica Top 40. 5 plaatsen verlies. Vorige week nog op nummer 22, deze week op 27. De eerste alarmschijf in de Radio Veronica Top 40 is meteen de hoogste nieuwe binnenkomer. Daar is hij dan.
1: En nu, de hoogste nieuwe binnenkomer in de historische Top 40.

zesde nieuwe binnenkomer. De zesde nieuwe binnenkomer in de top 40 van 50 jaar geleden. Earth and Fire. Op nummer 26 een oud alarmschijf. Op nummer 25 zien we de plaat die 15 plaatsen verlies heeft moeten incasseren. Ook een oud alarmschijf. In de vierde week notering gaat het dus richting de uitgang. Dit is T-Rex en Get It On.

minuut of 8 voor 4 geworden op Radio Emmeloord. T-Rex, Get It On, Get It On. De tweede alarmschijf in de top 40 van 11 september 1971. Hiervoor hoorden we Storm and Thunder, de hoogste nieuwe binnenkomer van Earth and Fire. We blijven nog een klein beetje hangen in die storm op de een of andere manier. Kijk naar buiten. Nou, het is op zich niet echt prachtig weer om te zeggen dat het stormt. Het is misschien een beetje overdreven. Maar we horen wel een hele mooie plaat die ook weer 8 plaatsen verlies heeft moeten incasseren. Dit zijn de Doors in de 7e week notering op 24. The Riders on the Storm.

Komt hij weer met zijn zeezender verhalen, maar ik heb altijd zo'n idee, dan zit je op zo'n bootje op de Noordzee en het stormt een beetje buiten en het gaat steeds harder stormen. Je kijkt elkaar aan zo van, zou het bootje het wel houden? Ja, natuurlijk, want we liggen hier al een paar jaren. En dan deze muziek op de achtergrond, hè? Oh, heerlijk jongens, Riders on the Storm van The Doors. Het is 11 september 2021, we gaan 50 jaar terug in de tijd met de Radio Veronica Top 40. Op nummer 23 vinden we een artiest die we al eerder hebben gehad. Op nummer 38 vonden we Martin Wilms met de Roomba Tamba. En dit is dan weer een hele andere.

0: Het is 3:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB.

0: gaat heel, heel, heel erg langzaam. Vorige week nieuw binnen op nummer 26. Deze week doorgestegen naar nummer 22. Oftewel 4 plaatsen winst voor Perret. En Voy. No Tango Dinero, dat begreep ik nog een klein beetje. En de rest was voor mij een soort van Adacadabra. Welkom bij deel 2 van de top 40 van 50 jaar geleden. Radio Emmeloord via DAB+. En online www.radioemmeloord.nl. Goedemiddag.
1: Dit is de historische top 40.

Winter, spring, summer of fall. Heb je ze allemaal gehad? You've Got a Friend op nummer 20 stationair. In de derde week notering de vierde alarmschijf. Acht alarmschijven in de Radio Veronica Top 40 van 11 september 1971. Twaalf minuten over vier. We gaan er eventjes met z'n allen swingen. Dat doen we met James Brown. Ook stationair op nummer 19 in de vijfde week notering.

wordt echt nodig tijd dat hij er vandoor gaat. Oftewel Joe Cocker en High Time We Went in de vijfde week notering. Deze week op nummer 18, vorige week op 23. Even snel uitgerekend, dat betekent 5 plaatsen winst. Daarvoor hoort je stationair op nummer 19 de Hot Pants van James Brown. Ook 5 weken lang in de Radio Veronica Top 40. De volgende plaat gaat ook een beetje snel richting de hoogste regionen. Vorige week vonden we nog op nummer 27 10 plaatsen winst in de derde week notering. Is Rod McCune en Soldiers Want to Be Heroes. Radio Emmeloord op DAB+ en online www.radioemmeloord.nl.

0: weer zo'n plaat af en denkt van... Tjonge, stond hij 50 jaar geleden in de top 40. Inderdaad. Maar blijkbaar hebben we met z'n allen toch heel veel gekocht. Don't Let It Die, de derde week notering. Hurricane Smith. 8 plaatsen winst. Vorige week op 24, deze week op nummer 16... in de Vaderlandse hitlijst, oftewel de Radio Veronica Top 40.
1: En hier is weer een oude zeezenderherinnering.

deze plaat alweer op de terugweg. Op nummer 15, afkomstig van 13. Twee plaatsen verlies in de vierde week notering. U moet wat doen. Het is voor Veronica 1971. Het zou uiteindelijk duren tot 1973. 18 april 1973. Voor er een hoorzitting zou zijn over het verdwijnen van de zeezender Veronica. En alle andere zeezenders uiteraard ook. En daarna zou het nog duren tot 31 augustus 1974. En toen was het echt helemaal voorbij voor de Nederlandse kust. Althans, legaal, hè?

Ah, daar is hij weer, ja. Wat zeg je? Ja, ik heb ook geen idee. Opeens werkt dat apparaatje niet meer. Het is een minuut of 5 minuten over 4:30. 4:55 geworden. Je hoort de muziek van The Poppies. En die prachtige plaat. En daarvoor hoort je de Sweet Hitchhiker. Creedence Clearwater Revival. Sandra en Andres op nummer.

week nieuw binnen op nummer 21. Doorgestegen naar nummer 11 met een behoorlijke superstip. Een oud alarmschijf, Sandy Coast. Ze kwam uit Den Haag. Veronica kwam daar heel goed binnen in Den Haag. Uiteraard niet verwonderlijk, want het centrum lag voor de kust van Scheveningen. En dan is de Randstad natuurlijk prima te bereiken op de middengolf 192 meter. AM, wat was dat een mooie tijd vanaf het centrum de Noordenij. Just a Friend was dat.

gewoon even met z'n allen dansen. Vorige week op nummer 7, deze week op nummer 8. 1 plaatsje verlies voor Demise Rousseau en We Shall Dance, We Shall Dance. 6 weken lang Radio Veronica Top 40, erkend door de NVGD, de Nederlandse Vereniging van Grammofoon Detailhandelaren. En samengesteld uit gegevens van handel en industrie. De Top 40 van 11 september 1971, je hoort hem hier op Radio Emmeloord.

Via DAB+ en online www.radioemmeloord.nl. 1971, we hoorden voor het allereerste keer van Mout en McNeil. Mout en McNeil, weet je dat nog? Mm-hmm. En we denken natuurlijk allemaal aan How Do You Do, maar de eerste is eigenlijk deze en hij klinkt wel een beetje bijzonder. 4 weken lang Radio Veronica Top 40 op nummer 7, vorige week op nummer 11. Hey You Love.

De allereerste hit van Mouten McNeil. Je hoort hem hier op Radio Emmeloord. Hey You Love. Ik heb net al gezegd, hè. Nummer 7 afkomstig van 11. Betekent dat hij 4 plaatsen de goede kant op gaat. De top 40 van 50 jaar geleden. Op nummer 6 afkomstig van 5. Een oud alarmschijf in de 6e week. Notering even met z'n allen meeneurien, meezingen, meefluiten, meedoen. In ieder geval is het een hele mooie, vrolijke plaat. Is Poeren Flirt.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De politie heeft vandaag de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden rond het onderzoek naar het geweld in die Gelderse plaats op 1 september. Op die dag kwam een groep gewapende mannen naar zijn huis. Een beveiliger voor zijn deur werd doodgeschoten. De Europese Commissie uit felle kritiek op de verkiezingen in Rusland die vandaag zijn begonnen. De manier waarop die worden gehouden onderstreept de voortdurende en toenemende uitholling van de democratie in Rusland. Dat zegt een woordvoerder van de commissie vanmiddag. BBB-leider Henk Vermeer en premier Rob Jetten hebben elkaar vandaag gesproken over de motie van wantrouwen tegen het kabinet die de BBB steunde. Jetten vond dat raar omdat hij ook met de BBB verder wil praten over steun voor de begroting. In de Tweede Kamer heeft de BBB maar 3 zetels, maar in de Eerste Kamer kan de partij met haar 11 zetels rechts aan een meerderheid helpen. Het gemeentehuis van het Gelderse Opheusden is gisteravond behoorlijk beschadigd geraakt na een grimmige demonstratie tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Zo werd er een slagboom naar de parkeergarage vernield en een ruit boven de ingang van het gemeentehuis ingegooid. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente Neder-Betuwe. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

0: Wat een heerlijke plaat, Shocking Blue. Op nummer 4 afkomstig van 6. 2 plaatsen winst in de vierde week notering. Welkom bij het derde uurtje gerichte hitgevoeligheid hier op Radio Emmeloord DAB+. En online www.radioemmeloord.nl. We hebben nog 3 platen te gaan in deze top 40. Op nummer 3 stationair The Kids met de One Way Wind. Nummer 2 is een hele leuke, want die komt van nummer 4. En op nummer 1 stationair dezelfde platen dus als vorige week. Gaan we nog gewoon draaien? Ja, we gaan ze wel draaien.
1: Op een rij. Dit is de historie.

0: toch nog eventjes wat verandering in de top 3 van de Nederlandse top 40. De Radio Veronica top 40 van 50 jaar geleden. Op nummer 2 afkomstig van 4, Greyhound Black and White in de 6e week notering. Ja, vrienden, je hebt natuurlijk meegekeken in die Veronica top 40. Wat zeg je, heb je dat niet gedaan? Dan ga ik het je nu vertellen. Hier komt de nummer 1.
1: En tot zover de beste 40 van toen. Dit is de historische nummer 1.

0: que tú y que tú, vos un riquito como tú.
1: Hij staat toch al 7 weken lang in de Radio Veronica Top 40, een aantal weken al op nummer 1. Wat een bijzondere plaat van Pierre en Borriquito. En we hebben Pierre al eerder gezien, hè, in de Top 40. Ik zie hem nu eventjes niet meer staan. Oh, daar staat hij weer op nummer 22, afkomstig van 26 met Voy Voy. Radio Emmeloord op DAB+. Een hele goede middag. Het is een minuut of 15 over 5 geworden. Dan zou je wel denken van, nou, is het klaar met die Top 40? Dan heeft hij helemaal niks meer. Nou, nee hoor, we hebben ook nog iets anders. We hebben uiteraard nog de historische tipparade. En die gaan we dus nu horen. We gaan beginnen uiteraard met nummer 30.
2: Is de historische tipparade.

nummer 29. Life is a long song. Nou, absoluut. Blijf maar doorgaan, doorgaan en doorgaan. Jethro Tull, Radio Emmeloord met de top 40 en de tipparade van 50 jaar geleden, 11 september 1971. Het werd uitgezonden op Radio Veronica op de 192 meter in de middengolf. We slaan er eentje over en verder gaan we met... Oh, dit is een hele leuke plaat. It's a good day. A boobers battle. Boobers battle. Lekker hoor.

Allemaal nieuwe binnenkomers in de tipperabde. Mama, look upon me. April Shower op nummer 26. Daarvoor It's a Good Day. Ook een nieuwe binnenkomer op 27. Gaat maar door, hè. Blijf maar door, jongens. En op nummer 24 een nieuwe binnenkomer van een band waar ik eigenlijk altijd wel heel erg verliefd op ben geweest. Want ze hebben heel veel mooie muziek gemaakt in de jaren 70. It's Exception. Een Ave Maria. Radio Emmeloord, we draaien ze allemaal uit de tipparade van 50 jaar geleden.

Bijna 10 minuten over half 6 geworden. Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Met al die mooie klanken uit 1971. 50 jaar geleden waren deze platen getipt voor de top.

dat zal toch niet autobiografisch zijn, want Ike en Tina Turner hadden... Nee, hou op, joh. Dat ging toch niet zo goed. I've been loving you too long. Ike en Tina Turner nieuw binnen op nummer 20 in de tipparade van 50 jaar geleden. Ja, maar het kwam heel wel uit haar hart, dus het zit waarschijnlijk wel goed op de een of andere manier. Ja, we zullen dat maar eventjes hopen. Dit is Glory, Glory van The Birds op 17, nieuw binnen.

Middle of the Road. Je hoort ze nog regelmatig in Koffieradio. Iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 10 en 12 hier op Radio Emmeloord. Dit is ook een hele fijne plaats. De hoogste nieuwe binnenkomer in deze tipparade. De tipparade dus van 50 jaar geleden. Ik zal het maar een paar keer noemen. Wat deed je toen? 1971. Ja, ik weet het wel. Ik was toen 7 jaar. Ik luisterde altijd naar Radio Veronica op mijn eigen kleine radiotje. Ik had een portable radio. Een hele grote adapter erbij. Hè, zodat je op het netwerk kon. Dus op het stroomnetwerk. En ik vond het gaaf. Ik had echt zoiets van, ik wil later ook op zo'n boot zitten. Nou, dat is helaas niet gelukt. Ze hebben me wel gevraagd, niet bij Veronica, maar bij Radio Monique destijds. En toen had ik geen tijd. Ik had geen tijd, ik had mijn eigen zaak. Dus ik had zoiets van, ja, laat maar weer. Zonde, hè? Ja, spijt al, jongens. Oh. Goed, we gaan verder met de tipparade op nummer 5, afkomstig van 10. We gaan het hebben over een hele mooie nacht. Such a funny night.

ik hoop toch dat ik nog een beter singeltje kan vinden als deze plaats zal doorstoten naar de Nederlandse top 40, de Radio Veronica top 40. Op nummer 3 afkomstig van 26, Aqua Viva. Met die hele bijzondere plaat die je nog een beetje op de achtergrond hebt gehoord. Heerlijk. Dus Wil de Bras op nummer 2.

11 september 1971, de top 40 en de tipparade van 50 jaar geleden. Vrienden, het is ten einde gekomen. We zijn toegekomen aan de alarmschijf. Voor de hele komende week. Op nummer 1, afkomstig van 27. De Poptops en Mama Blue. Tot volgende week.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. De provincie Noord-Brabant stelt het ontwerpbesluit over het mogelijk intrekken van vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit, dat uiterlijk 1 oktober gepubliceerd zou worden. Gedeputeerde Saskia Boelema geeft aan dat gesprekken met de betrokken ondernemers meer tijd vragen. De bedrijven liggen vlakbij beschermde Natura 2000 gebieden, waar te veel stikstof voorkomt. Partijen in de woningbouwsector waarschuwen voor vertraging en extra kosten nu steeds meer nieuwbouwwoningen niet gelijk een aansluiting kunnen krijgen op het volle stroomnet. Woningcoöperatiekoepel ADES vreest dat woningzoekenden hierdoor mogelijk langer moeten wachten op een woning. De Franse president Macron heeft zijn regering de opdracht gegeven een beschermingsplan op te stellen voor kritieke infrastructuur, zoals het spoor en het elektriciteitsnet. Russische hybride aanvallen via drones en cyberaanvallen vormen een groeiende dreiging. Niet alleen voor Frankrijk, maar voor heel Europa. Ook de defensieindustrie en de technologiesector vallen onder deze bescherming. De politie heeft vandaag de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden rond het onderzoek naar het geweld in die Gelderse plaats op 1 september. En dan het weer. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Tony White. Instrumentaaltje om het programma vandaag te openen, zeg maar. En nu komt er nog een instrumentaaltje. Maar die kent u ongetwijfeld als onze intro, onze tune. Ja, de Anthony White en Block Party.

Kijk, zie zoveel aan. Alles staat klaar voor een nieuwe show. De 241ste uitzending. Als u het goed vindt, gaan we eraan beginnen. Bedankt aan de voorgaande collega's hier bij het Hit Radiostation waar u momenteel naar luistert. Te beluisteren via DAB+, AM747, ook via het wereldwijde internet, op je digitale televisie en op je smartphone. Dus je moet ons niks wijs maken als je het programma gemist hebt. Dan is het eigenlijk een klein beetje omdat je ofwel geen tijd gehad, ofwel het niet nuttig vindt. Dat zou ook kunnen zijn, al zijn mensen die onze show niet leuk vinden misschien. Degene die hem wel leuk vinden, hallo, goedemiddag. Hoe gaat het aan de andere kant? Hallo, how do you do, zeg maar. Ja, I follow you, ja, inderdaad. Zo horen we het graag als u ons volgt. U volgt ons waarschijnlijk ook via de social media. De sociale media. In Nederlands uitgedrukt. Daarop stond sinds woensdagmorgen. Ik moet me een klein beetje excuseren, want normaal doen we het de dinsdag namiddag. Maar bij gebrek aan tijd deze week was ook al een drukke week. Hebben we hem maar woensdagmorgen geplaatst. Onze drie laureaten voor de keuzeplaat van de luisteraars. Maar desondanks niet te min werd er toch massaal gestemd, moet ik toegeven, de afgelopen twee dagen. Waarvoor dank trouwens. Straks erover meer in het tweede deel rond 6:30. Dan weten we wie gaat lopen met de pluimen. Wie als eerste gedraaid gaat worden in de keuzeplaat van de luisteraars. Ja, er was ook een plaat die er vorige week uitviel. En ik moet toch eens even een papiertje gaan zoeken. En eens even opzoeken welke dat juist was. Als ik het mij nog goed herinner, moet dat Ed Sullivan geweest zijn met Jenny. Dus dat betekent dat we die plaat gaan draaien als de plaat die het net niet haalde. Ja, ook Jacqueline komt langs. Bart van Leeuwen is er ook met de plaat in zijn verhaal. Er is de Jukebox Klassieker. En we maken er een leuke show.

0: Ik zou zeggen, zet je schrap, zet je lekker. Ben je nog aan het werk? Doe het rustig aan. En misschien op de achtergrond een beetje naar de muziek aan het luisteren.
1: It's Friday!
0: Ja, het is vrijdag.

0: piep, piep, piep, yeah. Piep, piep, piep, yeah. Oh, vind ik toch zo'n leuke plaat. 1973, je hoorde The Beatles, You Can Drive My Car.
1: Dames en heren, welkom aan boord van Hitriders vlucht 707 op weg naar het weekend. De vluchttijd van vandaag is ongeveer 2 uur na het opstijgen. De gezagvoerder van de vlucht is Jos van den Bos en dit...

0: zongen voor ons die geweldig lekkere celebration op deze vrijdagnamiddag. Hartelijk welkom in de 241ste Hit Riders on Friday.
1: Hallo!

Jongens, wat is dat alweer een tijd geleden, zeg. Eind jaren 80 moet er zo wat geweest zijn voor deze Peter Kent. It's a real good feeling. Een plaat waar we destijds meerdere malen op gedanst hebben in de diverse Vlaamse discotheken die er toen nog waren, maar nu niet meer zijn. Jammer genoeg toch wel.

0: transmitido por internet todos los viernes de 5 de la tarde a 7 de la noche con Jos Van Den Bos. Buenas noches.
1: Ja, zouden we nog eens terugkeren naar die goede oude tijd, jongens?

die destijds ook meerdere malen gedraaid werd op de diverse T-dansaals die er toen nog waren. Weet u nog wel, in de goede jaren 70, de jaren 80 waren er nog van die echte T-dansaals en toen hoorde je dit. Ike en Tina Turner hoorde je met Nutbush City Limits, maar ook deze kwam regelmatig aan bod.

Ja, een echt 5 beest ook, een echt 5 nummer, dit van Iggy Pop. The Passenger. En toen ik ze met I Can Tina Turner draaide, dacht ik ook aan Tina Turner. Want ja, zij is ook al een jaar of bijna 2 jaar, denk ik, overleden. En deze week moesten we ook afscheid nemen van Catherine Rinker, de zangeres van Lerita Mitsuka. En die gaat u ongetwijfeld nog kennen van deze hit. 68 jaar jong en gestorven aan een agressieve vorm van kanker, deze Catherine Rinker. Hier is ze nog een keer met Lerita Mitsuka. Masya Baila.

Marcia Baila. Een plaat die hoge toppen scoorde in hitparades in 1984. Dankzij deze geweldige zangeres die deze week is overleden. Katrien Ringer overleed deze week dus op 68-jarige leeftijd aan de vorm van een agressieve kanker. Legita Mitsuko hoorde je op de hitradio waar u nu naar luistert. Nog geen leven keren we terug in de tijd en dan maken we tijd voor onze tipper van de week. Kent u deze nog?

0: Are you ready, Boots?
1: Ja, we zijn er klaar voor. Nancy Sinatra.
0: Start walking.
1: Leuk nummer, toch, vind je niet? These boots are made for walking.
2: Jos van den Bos, hit tip.
1: Ja, die moet eraan komen nu, maar kijk. Ja, dat gebeurt natuurlijk. Ja, dat kan al eens gebeuren, maar kijk, nu komt hij eraan, hoor. Kijk, goede keer. Gaan we eens opnieuw doen.
2: Jos van den Bos, hit tip.
1: Voilà, kijk. Zo simpel is het leven niet. Ja, de tipper van de week.
3: Je kent me zwijgen, mijn gebaren. Je leest mijn blik nog voor ik spreek.

0: vind je hem? Ik vind hem uitstekend, hoor. Een oude van... ja, hoe noemde hij hem ook weer? Gente Di Mare was het, maar ik ben de uitvoerders even kwijt. Je hoorde Erik Vlaanderen en Hugo Sigal, de tipper van de week deze week. Een vriend voor het leven.
1: Dit is Hit Riders. Elke vrijdag van 5 tot 7. Alleen al de hits horen hier. Hit music and more.
0: Ja, nu weet ik het weer. Het was Umberto Tozzi. Jongen, kon ik dat vergeten, zeg je. In het begin van Alzheimer of dementie. Weet. Ja. Weet je nog welke plaat die er vorige week uitviel? Dat was deze.

0: Ja, u gaat ze ongetwijfeld kennen van die andere grote hits. Disco Inferno, That's Where the Happy People Go. En noem ze maar op, Shout en zo meer. The Tramps, dit was de eerste plaats, of het eerste nummer dat ze destijds op plaats gezet hebben. In 1972 weliswaar. Pray All Your Sinners. Intussen is Jacqueline in de studio verzeild geraakt. Hallo Jacqueline, goedemiddag.
1: Goedemiddag Charles.
0: Hi, kijk eens aan zeg. Wat is dat zeg? Wat een verrassing dat jij hier in de studio bent. Buiten 18 graden momenteel in de regio Zuidoost-Vlaanderen. En hier binnen was het 25 graden. Ik heb even de airco een beetje aangezet. Voel je het, Jacqueline?
1: Ja, ik voel het goed.
0: Ja. Ja, het was hier toch wel een beetje warm, vind je niet? Ik begon eigenlijk zo klein op het randje van te zweten. Zo. Ja. Jacqueline, kom jij straks in het tweede deel terug voor de rubriek Wat eten we vandaag?
1: Ja, ik kom zeker terug.
0: Oké, nu is het tijd voor onze collega Bart van Leeuwen.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.

0: Ik ben maar een gewone jongen en ik ben opgegroeid in armoede. Mijn verhaal heb ik nog niet zo vaak verteld. Ooit was ik een krachtig persoon, maar dat heb ik al lang verkwanseld voor wat vage beloften van andere mensen. Beloften die nooit zijn uitgekomen. Wel hun leugens en hun sneren, maar je doet er niks aan. Want er is toch niemand die mij gelooft. Maar goed, laat ik je mijn verhaal vertellen. Ooit heb ik mijn huis en mijn familie achtergelaten. Ook al was ik nog maar jong. Ik had toen al de drang om mijn leven te ontvluchten. En gemakkelijk was het niet om in het gezelschap van vreemden in deze grote stad aan te komen. Ik zwierf wat rond op treinstations en in de donkere hoeken van de stad, waar de verlopen en verloren mensen ronddolen. Op zoek naar plekken die alleen zij kennen. Ik zocht een baantje en hoewel ik niet meer dan het dagloon van een gewone arbeider vroeg, kreeg ik overal nul op het rekest. De enigen die wel wat van me wilden waren de hoeren op 7th Avenue. Nou, om eerlijk te zijn ging ik soms wel op hun uitnodigingen in. Vooral als ik weer eens eenzaam was. Bij hen vond ik tenminste een beetje troost en warmte. Alles wat ik droomde kwam niet uit. Daarom stond ik daar weer, met mijn winterkleren in mijn koffer, te dubben of ik weer naar huis zou gaan. Eén ding wist ik zeker. Daar hoefde ik tenminste niet te lijden onder die ijskoude New Yorkse winters. Maar wat had ik er voor de rest nog te zoeken? Maar nu ben ik hier en ik zie hem daar staan. Een sterke, krachtige man die in het felle licht klaarstaat voor een nieuw gevecht. Dat is nu eenmaal zijn vak. En hij is er goed in. Ook al zijn de littekens te zien van alle klappen die hij in zijn leven al te verwerken heeft gekregen. Soms werd het hem zelfs te veel. En riep hij midden in een gevecht in al zijn woede en schaamte om genade. Maar die vechter geeft nooit op en dus staat hij hier weer. En laat ik nou eens een voorbeeld aan hem nemen. Aan de man die ik nu zie. Aan die bokser.
1: Dit was het verhaal van deze plaat.

0: Geweldig nummer uit 1968, toen ik 4 jaar jong was. Dat is voor. Ja, en toch zit de plaat in mijn achterhoofd, want als tiener luisterde ik ook veel naar de zeezenderradio's intussen al. En toen werd deze plaat ook meermaals gespeeld, zeg maar, in de 70's nadien nog. Maar eigenlijk dateert hij uit, zoals ik net zei, 1968. Is deze week de plaat in zijn verhaal. Simon & Garfunkel en de Boxer. Ik maak graag afspraak na 6 uur voor deel 2. Tot dan nog de nieuwe single van Swoop. En hoe heet dat ding ook alweer?
1: The station with the best music.
2: I love the music.
3: Best music.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. De provincie Noord-Brabant stelt het ontwerpbesluit over het mogelijk intrekken van vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit, dat uiterlijk 1 oktober gepubliceerd zou worden. Gedeputeerde Saskia Boelema geeft aan dat gesprekken met de betrokken ondernemers meer tijd vragen. De bedrijven liggen vlakbij beschermde Natura 2000 gebieden, waar te veel stikstof voorkomt. Partijen in de woningbouwsector waarschuwen voor vertraging en extra kosten nu steeds meer nieuwbouwwoningen niet gelijk een aansluiting kunnen krijgen op het volle stroomnet. Woningcoöperatiekoepel ADES vreest dat woningzoekenden hierdoor mogelijk langer moeten wachten op een woning. De Franse president Macron heeft zijn regering de opdracht gegeven een beschermingsplan op te stellen voor kritieke infrastructuur, zoals het spoor en het elektriciteitsnet. Russische hybride aanvallen via drones en cyberaanvallen vormen een groeiende dreiging. Niet alleen voor Frankrijk, maar voor heel Europa. Ook de defensieindustrie en de technologiesector vallen onder deze bescherming. De politie heeft vandaag de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden rond het onderzoek naar het geweld in die Gelderse plaats op 1 september. En dan het weer. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Vrijdag. Hey,

0: was nog wel een heel andere versie dan die die u waarschijnlijk gewend bent van deze Spirits in the Sky. Je hoorde Derek en... Derek en de Medics, ja inderdaad. Je hoorde Spirits in the Sky.
1: Attentie, attentie. U luistert naar Hit Riders. Elke vrijdag tussen 5 en 7. Laat Jos maar los.
2: Now this here's a story of Abigail Rocket.
3: Ja, laat ons daarover zwagen. Laat ons bezaam blijven, niet waar?

0: hier kunnen we wel echt spreken van een zeezenderhit. Destijds zwart gedraaid, ook al was de plaat zwart op de zeezenders. Onder andere ook bij Radio Miamigo in 1974. Je hoorde Matt en Rocket.
1: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze klassieker.

Althans, dat doet de titel toch uitschijnen. Rock Me. Zijn we op 12 minuten over 6 uur beland in deze tweede... In de tweede deel eigenlijk van Hit Riders op vrijdag. De 241ste uitzending. Dat wou ik eigenlijk net zeggen.

0: bij deze veronderstel ik dat ons programma voldoende gesuikerd is. Ja. De Archies en ook alweer een zeezenderhitje eigenlijk toch wel deze Sugar, Sugar. Jawel. Als ik die plaat draai, denk ik onmiddellijk aan Jacqueline, ja. Aan al dat eten dat zij staat klaar te maken. Straks is zij terug aan boord met de rubriek Wat eten we vandaag? Ja, wat zeg ik nu juist? Aan boord? Ja, het is net of we op een skip zitten. Ja, zo kunnen.
1: Allemaal! Jukebox Klassieker. Jukebox Klassieker.

0: Deep in the Dog Show Local Settings. I love your honey. Ja, ja, ja. Moet ik onmiddellijk aan Jack Lynn denken?
1: Yeah, man.
2: Yo, yo, man, hold on, man. Y'all got turn them radios up. Y'all got turn them up.
1: Turn them
2: radios up. This is...
0: Ja, ik heb zo'n trek om er nog eens in te vliegen. Gaan we dat doen, ja? We keren terug naar 1977 met deze Carole King.

0: Ja, kom maar binnen hoor. Kom maar binnen to die Hard Rock Café. Gezellige plaat toch wel. Ik nodig jullie allen uit bij deze. Kom to die Hard Rock Café. 1977, een geweldige 70s plaat deze. Carole King. En er is er eentje jarig vandaag.
1: Veel gefeliciteerd met je verjaardag. En ik hoop dat je een fijne dag hebt.
2: Hé, wat? Wat?
1: En of je nou veel of weinig cadeautjes kreeg.
2: Cadeautjes?
1: Dat geeft niks. Daar gaat het niet om. En... het gaat erom dat je weet dat er iemand is die van je houdt en om je geeft.
3: En dan gaan we snel verder met het volgende plaatje.
2: Gefeliciteerd!
0: Ja, eigenlijk was jij gisteren jarig. Koen Wouters. Ja, Koen Wouters. 59 jaar jong.
4: Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Oh, wat zijn we blij.
0: Ja, we zijn blij.
4: Gefeliciteerd.
0: De zanger van Clouseau. Mensen, kent u die? Ja, ik denk het wel, toch wel. In België zeker een gast, in Nederland waarschijnlijk ook wel.
4: Voor de jarige zingen wij. Gefeliciteerd, gefeliciteerd.
0: Voilà, speciaal voor Koentje. Gefeliciteerd.

0: Nederlandstalig. Deze Busy en Anne. En waarom draaiden wij Anne? Omdat Clouseau, en met andere woorden ook Koen Waters, ook nog Anne zong. En dat was dan bestemd op Anne de Baatslier, veronderstellen wij dan. Of zijn we daar fout in? Ik had het eens moeten vragen aan Koen Waters hemzelf.
1: All over the place. We're online. Listening to the hottest internet station.
0: Oh, wat krijgen we nu? Onweer? Het is toch niet waar, zeker? Zet alles vlug binnen, Jacqueline. Het is van dat. Ja, een regenbui komt op ons af. Oh ja, het is Fred Becky. Seven horses in the sky. Seven horses.

Ja, yeah, waar is die tijd naartoe? Fred Becky en de zijnen. De Pebbles, Belgische groep die furore maakte in de late jaren 60, begin jaren 70 tot de jaren 80, zeg maar. Je hoorde Seven Horses in the Sky. En even een rustmomentje nu. Zometeen gaan we door met de keuzeplaat van de luisteraars. Dus die

0: een samenwerking tussen een Vlaming en een Nederlander. En het was nog een grote hit ook. Liefst voor later. Niels de Stadsbader en Kenny B zongen het samen in 2023. Het is tijd geworden voor dit, lieve mensen. Ja, ja, ja, inderdaad. Ralalala. Ja, we zijn toe aan het verdict, zeg maar, van onze keuzeplaat van de luisteraars. Onze poll die sinds woensdagmorgen online stond op onze Facebookpagina Hitriders en op de Facebookpagina van Jos van den Bos uiteraard ook. Ik kijk eens even wie er allemaal op het lijstje stond. Bovenaan stond het nummer van Armand, Ben ik te min, nummer uit 1967. En ik kijk eens even op de computer hoeveel mensen daar eigenlijk hun stem aan uitbrachten. Nou, dat zijn er 57% van onze luisteraars stemden op deze Armand, Ben ik te min. Tweede in het lijstje was het nummer van Marja Heinz. Ja, dat is eigenlijk al meer voor de kenners nog, die de discotheekmuziek een beetje herinneren uit begin jaren 80, 1981 meer bepaald. Marcia Hines and Your Love Still Bring Me To My Knees. Goed voor 11% van de stemmen. Of dat voldoende is om als tweede gedraaid te worden, dat betwijfel ik, want als ik zie Vanessa Paradis, Vanessa Paradis, moeten we zeggen, want het is een Franstalige zangeres. Vanessa Paradis, dus, met Be My Baby. Ze zong wel degelijk een nummer met een Engelse titel, Be My Baby, uit 1992. Was goed voor 31% van de stemmen. Dus die plaat komt aan bod als tweede. Maar wie is er nu gaan lopen met de pluimen? Ik zei het zo net al, het is Armand, Ben ik te min, uit 1967, is deze week.
1: This is

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

zal een Chevrolet geweest zijn waarschijnlijk. Tijdloze plaat uit 1967 van Armand. Ben ik te min, goed voor 57% van de stemmen. En we kijken ook eens heel even wie er allemaal op stemde. Dat was onder andere Erik Postma, Claude Deloor, Maria de Neve, ook Stevens Beiris, Mark Pauwels, Guy de Maagd, Anneke van der Stappen en zo meer. Maar nu zijn we toe aan de plaat die als tweede aan bod komt. En daarop stemden 31% van onze luisteraars. Dus dat wil zeggen, daarop stemden Gary Raas, ik noem er even een paar op hoor, Jan van Loon, ook Ilse van Lierde, Peter Verbeelen, Annemarie de Man en Hellings Hunter. Die stemden op Vanessa Paradis en die geweldige gids. Weet je nog wel, 1992. Jongens, jongens, jongens, jongens.

0: vandaag als tweede gedraaid in de lijst keuzeplaat van de luisteraar. Deze Vanessa Paradis en Be My Baby uit 1992. Goed voor 31% van de stemmen. Dus dat betekent dat volgende week Marcia Heinz gedraaid wordt als de plaat die er net uitviel.
1: Welcome to Hyde Riders with Josh Van Den Bos. He knows nothing about driving, but he knows everything about the best music of the past 60 years. Unleash the beast and enjoy your evening.

0: Dit is dat toch een lekkere plaat, dames en heren. Die Blue Haze. Ik heb daar zo'n leuke herinneringen aan. Ja, dat heb ik al meerdere keren verteld trouwens. Ik kan het vandaag niet opnieuw doen, nee, nee. What a smoke it's in your eyes. Dan is het nu tijd geworden voor dit. Het is 17:30 PM.
1: Mogen wij even uw aandacht vragen voor Jacqueline Segers en haar rubriek Wat eten we vandaag?

0: Jacqueline. Welkom in de studio opnieuw voor de rubriek Wat eten we vandaag?
1: Goedenavond, Jos.
0: Hallo Jacqueline, alles goed?
1: Alles prima.
0: Oh, ik heb het hier echt warm in de studio, Jacqueline. Ik heb die airco intussen terug uitgezet, maar ik heb het me al... ik heb er al spijt van, zou ik zeggen.
1: U een beetje beklaagd.
0: Ja, ja, een beetje beklaagd, inderdaad. Ik kon niet op het woord komen, inderdaad. Ik heb het me beklaagd, mensen, dat ik het uitgezet heb. Want ja, het is hier echt warm in de studio. Vertel eens, Jacqueline, wat staat er op menu voor het weekend?
1: Ja, dus voor het weekend staat er op menu aardappelgratin met een lekker gehaktbroodje en dan een bruine saus, een vleessaus erbij. Mm. En dan lekkere worteltjes, verse worteltjes. En als dessertje heb ik een lekkere vanillepudding voorzien.
0: Oh, een hele boterham, zo blijkt, Jacqueline. Jacqueline, hoe doe je dat allemaal? Hoe begin je daaraan, zeg maar?
1: Ja, dus het gehaktbroodje verwerken, een beetje spek rond doen. Mm, ja. Dus ajuin bij doen, dan een beetje look aan toevoegen.
0: Ja.

0: ga ik een weekendje naar Antwerpen.
1: Oh, wat ga je daar doen?
0: Lekker relaxen in een hotelletje.
1: Relaxen?
0: De wellness.
1: Oh, in de wellness?
0: En jij mag mee.
1: Oh, en ik mag mee. Oh, kijk eens aan. Dankjewel Jacqueline daarvoor. Bedankt voor de uitnodiging bij deze. En ik bedank je ook voor de rubriek Wat eten we vandaag. Kom je volgende week terug?
0: Ja, volgende week ben ik terug.
1: Oké, tot dan. De groetjes. Doei.
0: Doei.
1: Dag. Doei. Dag Jacqueline. Dag.

0: wachten groen.
1: Ja, een geel verhaal toch wel. De BB Band en Stille Willy. Toch altijd leuk om nog eens terug te horen, vindt u niet? Ja, doet me ook een beetje denken aan Henk Wijnhaard. Ja, dat is ook een man die niks anders deed dan zingen en met vrachtwagen rijden.
2: Bonjour, madame, sinds u dan ook aan het heiligst, avec Josse van de Bos. En mijn dan de programma, een chanson française.

0: mariage.
1: Il y a un de mot.
0: Juste avant le
1: vous
0: mariage.
1: Vous permettez, monsieur, en dat was het.
2: Alleen de visite is een mot. Go, go, go,
1: oh! Oh, wat is dat toch een gezellige, lekkere plaat, jongens, om nog eens terug te draaien. Het is al een hele poos geleden, zeg wel.

Ja, als je dat hoort, dan weet je dat we er van onderuit moeten. Het is de hoogste tijd om afscheid te nemen. We bedanken jullie om het luisteren, of om te luisteren beter, naar de 241ste Hitriders op vrijdag. Wat aan de borst of op de borst klopt eigenlijk, is hetgeen dat we blijven staan met onze Facebookgroep op 895 leden. Mensen toch, het is gratis en het kost weinig moeite. Maak je gratis lid van de Facebookpagina van Hitriders. Zo ben je ook als eerste op de hoogte van alles wat er rijdt en zeilt hier in onze show, in ons programma. Volgende week dinsdag zetten we terug de laureaten online wat betreft de keuzeplaat van de luisteraars. En dan kunnen jullie weer aan het stemmen gaan, zou ik zo zeggen, zeg ik zo. Bedankt voor het luisteren wat betreft deze 18e september. En ik zou zeggen, maak er nog een fijn weekend van, het laatste zomerweekend van 2026. Dat mag je op je buik schrijven. Vanaf dinsdag toch wel, ja. Dan stappen we over naar de herfst. En ik veronderstel dat we dan het weekend erna ook de klok even zullen moeten omswitchen. Je weet wel, met die uurverandering. Vind ik zo vervelend toch wel. Tot volgende week. I'm on

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Een militaire parachutist landde tijdens springoefeningen op de heide bij Renkum vast in een boom op 7 meter hoogte. De Engelsman werd gered door de brandweer, waarbij een hoogwerker vastliep in het zand en door een legervoertuig losgetrokken moest worden. De man bleef ongedeerd. De sprongen vonden plaats als voorbereiding op de Airborne-herdenkingen van operatie Market Garden. Deloitte, het grootste accountants- en adviesbureau van Nederland, heeft nu 7400 medewerkers. Een daling van 900 ten opzichte van 2 jaar geleden. Vooral jongeren vertrokken. Afgelopen jaar verlieten ruim 260 meer mensen onder de 30 het bedrijf dan erbij kwamen. Deloitte wijst als oorzaken op AI, offshoring naar landen als India en Egypte en minder advieswerk. Californisch gouverneur Gavin Newsom heeft een decreet getekend om de noodzaak van een noodknop in AI-modellen te onderzoeken. Een werkgroep moet binnen 2 maanden advies uitbrengen over betere AI-wetgeving in Californië. Newsom bekritiseerde president Trump vanwege zijn gebrek aan actie rond veiligheidszorgen over kunstmatige intelligentie. Koning Carl Gustaf van Zweden ontvangt van 19 tot en met 21 oktober een staatsbezoek van de Singaporese president Tharman Shanmugaratnam en zijn vrouw Jane Itogi. Vertegenwoordigers van de Singaporese regering en het bedrijfsleven reizen mee. Het bezoek moet de banden tussen beide landen versterken en de samenwerking verder ontwikkelen. En dan nog even het weer. Vanavond verdwijnen de meeste stapelwolken en klaart het breed op. Maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en tegen middernacht valt langs de westkust lichte regen. De temperatuur ligt rond 14 tot 16 graden en de zuidwestelijke wind neemt aan zee toe tot krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een Engelse militaire parachutist bleef tijdens oefeningen op de heide bij Renkum vast in een boom op 7 meter hoogte. De brandweer redde hem nadat een hoogwerker vastliep in het zand en door een lege voertuig werd losgetrokken. De man bleef ongedeerd. De sprongen waren voorbereiding op airborne herdenkingen. De Iraanse economie leidt onder Amerikaanse sancties, hoge brandstofprijzen en havens die geblokkeerd zijn. Salarissen blijven uit, basisproducten worden onbetaalbaar en de middenklasse verdwijnt snel. Professor Mehran Kamrava noemt de Amerikaanse strategie een simplistische miscalculatie. Californië onderzoekt de noodzaak van een noodknop in AI-modellen. Gouverneur Gavin Newsom richt een werkgroep op die binnen 2 maanden advies geeft over strengere AI-wetgeving. Newsom bekritiseert president Trump vanwege het uitblijven van actie tegen veiligheidsrisico's van kunstmatige intelligentie. Rebecca Grinspan uit Costa Rica leidt de 3e informele stemming voor het VN-secretaris-generaalschap. Wordt ze gekozen, dan is ze de eerste vrouw in die functie. Ze is econoom en hoofd van de VN-handelsorganisatie sinds 2021. Guterres vertrekt in december.
2: En dan nog even het weer.
1: Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig.
2: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Your radio is on.
4: Is everybody ready?

luisteraars, een bijzonder goedenavond en welkom bij een nieuwe Country Corner. We begonnen trouwens met een oudje van de Major Dundee. Oftewel de band waar onder andere de leadzanger Dick van Altena was. Kwam uit 1997 dit prachtige nummer, een Good Old Country Song.

Een nieuwe country corner dus weer voor u. Met natuurlijk de country gospelplaat voor vandaag. De instrumentale aflosser afkomstig van de band van Even Goed Kijken van Buck Owens. Oftewel de Buckaroos.

voorstellen, maar doen we samen met een letter. En die letter is dit keer de K van Karel, Klaas en dergelijke. Maar dat zometeen in het tweede uur van de Country Corner. Fijn dat u er weer bij bent, fijn dat u weer luistert naar dit programma. En u weet het, u kunt altijd uw suggesties doorgeven. Zowel via Fred's Country Corner op Facebook. Of via het telefoonnummer 06-3013-1892. En dan even via een sms of een appje. Maar laten we beginnen zoals u dat van ons gewend bent. Met de country gospel plaat voor vandaag. Afkomstig van een stelletje broers. Tenminste, zo noemen ze zich. We gaan naar de Statler Brothers. Met het prachtige nummer Jesus is the answer every time. Uit 1991.

terug in de tijd en dat deden we samen met Leona Williams hier in de Country Corner met Country Music in My Soul. Nou, dat zit wel goed. Daarvoor Don Williams met We Should Be Together Together. En zoals u dat van ons gewend bent, laten we ook eens wat nieuwere country aan u horen. En de volgende country die we voor u hebben opgezocht is eigenlijk een opkomend talent. Ze heet Aurora Audent. Misschien nog nooit van gehoord, waarschijnlijk ik ook niet. Maar ze heeft een prachtig nummer opgenomen. Dat is Know What You Made Of. Instrumentaal, niet helemaal. Maar het begin is wel instrumentaal. Normaal praat ik daar overheen. Maar bij dit nummer, ja, zeker niet.

kwam uit in 2025. Dit prachtige nummer van Waylon. Gewoon van Nederlandse bodem. Let's get this over with. In 2025 bracht hij dit nummer uit van zijn album Jumper. Door met een gouden ouwe. Banjo erbij. Hier is...

Wat is er toch een heerlijk nummer van Emmylou Harris, hè? You never can tell. We gaan zo zometeen richting de drie van. En daarvoor nog de instrumentale aflossen. En daarvoor nog een nummer. En dat nummer gaat over een stad in het uiterste westen van Texas. En door die stad gaat de rivier de Rio Grande. En dan kan ik u nog vertellen dat in het Spaans betekent de stad, betekent dan doorgang. Dan hebben we het over El Paso.

Het prachtige lied over de stad El Paso. En nog een leuk weetje. Mocht je er naartoe willen vliegen, dan zit je maar liefst 14 uur in het vliegtuig. Je moet aan de andere kant van de wereld bijna. Je moet naar de Amerikaanse stad Texas. Maar dit prachtige nummer, dat werd gezongen door Marty Robbins. Hier in de Country Corner. Goodbye. Ja, Marty Robbins. Goodbye, jongen.

En zo zijn we halverwege, tenminste iets over de helft al. Het eerste uur, en dat betekent dat wij toegekomen zijn aan de drie van. En de drie van is een man die zijn sporen zeker in de country en westernmuziek heeft verdiend. Geboren op 17 oktober 1958. Hij staat genoteerd als een Amerikaanse, tussen aanhalingstekens, gospel countryzanger. Tekende zijn eerste contract in 1998 bij Arista Records. En 20 van zijn singles werden maar liefst een nummer 1 hit in Amerika. En als je dan zoveel nummer 1 hits schrijft, dan behoor je toch een van de grootheden. In 2001 werd hij opgenomen in de Georgia Music Hall of Fame. En in 2011 kreeg hij een ster in de Music City Walk of Fame in Nashville. Dus dan weet je wel, die sterren die op de grond liggen, daar staat hij ook tussen. Een van zijn grootste hits was Catchy. Alleen, die gaan we niet draaien, nee. Ik dacht, we doen eens wat anders. Sommigen zullen het jammer vinden en anderen zeggen, wel prima Fred. Maar we gaan, en u heeft het waarschijnlijk al geraden, naar niemand minder dan Alan Jackson vandaag in de drie van hier in de Country Corner. Drie nummers van deze beste man, een grootheid dus, ik zei het al. We eindigen zometeen met Gonna Go Back as a Country Song. De tussenin, I Must Be Loved. Maar we beginnen met eigenlijk een gouden ouwe. En die gouden ouwe die komt eigenlijk van Johnny Cash. Maar ook door Alan Jackson op de LP, CD en op zijn album gezet. En wat is dan een prachtig nummer van Johnny Cash? Nu gezongen dus door Alan Jackson. Hier is The Ring of Fire.

Vandaag dus in de drie van Alan Jackson. I'm gonna come back as a country song. I'll be playing on. I'm gonna go back as a country song. Natuurlijk is erin, I Must Be In Love. En begonnen met het nummer eigenlijk van Johnny Cash. Gezongen dus door Alan Jackson en The Ring of Fire.

Heerlijke muziek van Alan Jackson heeft u zelf een artiest. Voor de drie van Schroom niet en geef het aan bij de Country Corner. We gaan naar Canada. Deze dame, geboren.

Ja, we moeten zo langzamerhand afscheid nemen van het eerste uur. Dat betekent dat wij doorgaan naar deel 2 van de Country Corner. Als laatste Jamie Johnson en de Beer Song. Daarvoor Rodney Brown met een Dime at the Time. Zometeen naar de letter K. En ik hoop dat u ook dan blijft luisteren. Dus tot zometeen.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een Engelse militaire parachutist bleef tijdens oefeningen op de heide bij Renkum vast in een boom op 7 meter hoogte. De brandweer redde hem nadat een hoogwerker vastliep in het zand en door een lege voertuig werd losgetrokken. De man bleef ongedeerd. De sprongen waren voorbereiding op airborne herdenkingen. De Iraanse economie leidt onder Amerikaanse sancties, hoge brandstofprijzen en havens die geblokkeerd zijn. Salarissen blijven uit, basisproducten worden onbetaalbaar en de middenklasse verdwijnt snel. Professor Mehran Kamrava noemt de Amerikaanse strategie een simplistische miscalculatie. Californië onderzoekt de noodzaak van een noodknop in AI-modellen. Gouverneur Gavin Newsom richt een werkgroep op die binnen 2 maanden advies geeft over strengere AI-wetgeving. Newsom bekritiseert president Trump vanwege het uitblijven van actie tegen veiligheidsrisico's van kunstmatige intelligentie. Rebecca Grinspan uit Costa Rica leidt de 3e informele stemming voor het VN-secretaris-generaalschap. Wordt ze gekozen, dan is ze de eerste vrouw in die functie. Ze is econoom en hoofd van de VN-handelsorganisatie sinds 2021. Guterres vertrekt in december. En dan nog even het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Radio aan.

Luisteraars, welkom terug bij deel 2 van de Country Corner. En inmiddels aangekomen.

0: Alleen ik heb Kees nog niet horen zingen. Nee, zeker geen country. Gaan we ook niet doen vanavond. Artiesten gevonden met de letter K. En zelfs een artiest in de country.
1: Even hoesten. Hey, joh.
0: Heeft er ook eens last van? Ik wel. Even een kriebeltje in de keel. Ik wou u zeggen, we hebben zelfs een country-artiest die ook een dubbel K hebben. De voornaam met de K en de achternaam met de K. Daar kunt u alvast even over nadenken wie dat dan zal zijn. Uiteraard gaan we er ook de artiesten weer drie nummers achter elkaar van draaien. En we gaan zo meteen beginnen met één dame. Ondanks dat ze het eerste nummer doet, samen met één heer. De letter K dus voor vandaag. We gaan zo meteen starten met Casey, oftewel de K, Casey Musgraves. Een dame die op het ogenblik in Amerika bijzonder populair is. Daarom drie nummers van haar hier in de Country Corner. We gaan zo meteen luisteren naar I Remember Everything. Zij zingt het samen met Zach Bryan. Daarna alleen Back on the Wagon. En als laatste My House. Ik zou zeggen, geniet lekker van de letter K. Hier is Casey Musgraves. We gaan rustig aan beginnen.

met de letter K. En haar voornaam begon dan ook met een K. Casey van voornaam, achternaam Musgraves. Als laatste hoorde u My House. Daarvoor Back on the Wagon met een prachtige stielgitaar daarin. En we begonnen met I Remember Everything. En dat deed ze samen met Zac Brown. Anywhere beside you is a place that I'll call home. Dat zou ik ook zeggen. I go home. Nou, we gaan nog niet naar huis hoor. Zeker niet. Maar we gaan naar de volgende drie. En de volgende drie komt ook weer van een kanjer in de country en western muziek. Hier is Keith Urban.

wederom drie nummers achter elkaar. Afkomstig van Keith Urban. Het allemaal hier in de Country Corner. Make memories of us. I wanna be your man forever. And you're my everything. En u zult zich wel afvragen, Fred, waar blijft het meezinggehalte in de Country Corner? Want je bent toch bezig met de letter K? Jazeker, daar zijn we zeker mee bezig, met de letter K. En waarom dan niet deze man, drie nummers? Ik denk dat u hardop mee kunt zingen. Hier is, juist, Kenny Rogers.

En nu was het meezinggehalte 100% denk ik thuis. Kenny Rogers, The Cowards of the County, The Gambler en het welbekende Lucille. Sometimes you gotta fight when you... Deze man kon natuurlijk met de letter K niet ontbreken. Everyone considered him the coward of the county. Maar bent u er al uit thuis over de dubbel K? De voornaam met de K en de achternaam met de K. En dan moet het nog een country artiest zijn ook. Heeft u hem gevonden? Ik wel, want hij heeft een prachtig nummer uitgebracht. De enige echte originele van Me and Bobby McGee. Wie zong dat als eerste? Dat was niemand minder dan de dubbel K. Oftewel, Kris Kristofferson. Country, man, that's what it is. It's a country song. Yeah, okay. Well, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains. Feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. Took us all away to New Orleans.

K in de show. Kwam van Kris Kristoffersen. En niet van Kees Kofferman. Prachtig nummer, Why Me? Het gospel nummer van Kris Kristoffersen. Daarvoor Sunday Morning's Coming Down. En Me and Bobby McGee. Het allemaal hier in de Country Corner. En natuurlijk mag deze man met dit duet zeker niet ontbreken vandaag. Dat dacht ik.

enige echte When You Say Nothing At All van Kid Whitley. Daarvoor Till A Tear Becomes A Rose. Dan heeft u nog eentje te goed tot het einde van deze Country Corner. Maar ik bedank u alvast voor het luisteren. Fijn dat u bij ons was. En we hopen natuurlijk ook dat u volgende week weer afstemt op de Country Corner. Fijne avond en tot volgende week. Hoi. Zometeen nog Kid Whitley met zijn laatste nummer. Don't Close Your Eyes. Nogmaals, bedankt voor het luisteren. Hoi hoi.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
2: In het Belgische Bree is een groot synthetisch drugslab ontmanteld. Van de 5 aangehouden verdachten komen er 4 uit Nederland. In de loods werd 180 kilogram MDMA gevonden. Genoeg voor 800.000 pillen met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. De ontmanteling door specialisten duurde 2 dagen. Bij drogisterijketen DA heeft begin deze maand een datalek plaatsgevonden, waarbij onbevoegden toegang kregen tot een database van de webshop. De gegevens van 236.000 klanten waren toegankelijk. Klanten van fysieke winkels zijn niet getroffen. Het lek is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren gearresteerd die verdacht worden van betrokkenheid bij bombardementen op burgers tijdens het bewind van president Bashar al-Assad. De burgeroorlog, die in 2011 begon en 13 jaar duurde, eiste honderdduizenden levens. Assad vluchtte in 2024 naar Rusland en kreeg bij verstek de doodstraf opgelegd. Rebecca Grinspan uit Costa Rica leidt de 3e informele stemming voor het secretaris-generaalschap van de Verenigde Naties. Als ze wordt gekozen, is ze de eerste vrouw in die functie. De econoom en oud-vicepresident werd in 2021 benoemd tot hoofd van de VN-handelsorganisatie. De huidige secretaris-generaal, Antonio Guterres, vertrekt in december.
1: En dan nog even het weer.
2: Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In het Belgische Bree is een groot synthetisch drugslab ontmanteld. Van de 5 aangehouden verdachten komen er 4 uit Nederland. In de loods werd 180 kilogram MDMA gevonden. Genoeg voor 800.000 pillen met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. De ontmanteling door specialisten duurde 2 dagen. Rebecca Grinspan uit Costa Rica leidt de 3e informele stemming voor de secretaris-generaalschap van de Verenigde Naties. Als ze wordt gekozen, is ze de eerste vrouw in die functie. De econoom en oud-vicepresident werd in 2021 benoemd tot hoofd van de VN-handelsorganisatie. De huidige secretaris-generaal, Antonio Guterres, vertrekt in december. De laatste themazitting over de rellen op het Malieveld in september 2025 vond plaats in Den Haag. Van de 55 mensen die voor de rechter kwamen, zijn er 51 veroordeeld. Een man uit Alphen aan de Rijn kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk, voor geweld tegen politie en het aanrichten van vernielingen in de Haagse binnenstad. FBI-topman Kash Patel liet deze maand de samenwerking tussen de FBI en de Royal Canadian Mounted Police gedeeltelijk stilleggen. Dit gebeurde na onvrede over berichtgeving van de Canadese omroep CBC over de aanslagen van 11 september 2001. De FBI dong aan tot verontschuldigingen. De bevriezing duurde vermoedelijk kort. En dan nog even het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Hermans stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Right Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen.
3: Kijken we nog even naar het weer.
2: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Dit is Nachtwacht.
4: You self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screw.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker, nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Herman stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Right Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN-Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen.
1: Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Je luistert naar Nachtwacht, radio voor dromers en denkers.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker, nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Hermans stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Right Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen.
1: Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.